hut, zie me weer te vrij. We zo één met de zees, we zo één met Simeen en de meer, meer zie je weer te vrij. Vrij die dag even, zijn niet zo beetje zo bleef. Op hut, zie me weer te vrij.